Dit was Philip Blisse kerklied, It Is Well With My Soul, en is gesing dier die Amerikaanse Grace Community Church se gemeente, bygestaan dier hulle orkes. Daar is seker nie een kerkkoor, wat nie een van Marty Driessen se lied, Deur grond my o Heer, sing nie. Hier is die Asvoelkop kerkkoor, onder leiding van Fanny van Vieren, met hulle weergawe.

Dit was een orthodoxe kerklied, eindelijk een loflied wat beteken Halleluja, eer aan u o God. Die Gracias koor van Zuid-Korea sing nou Because He Lives. Opsommenderwijs in Afrikaans, die lewe is die moeite werd om geleefd te word, omdat Christus leef.

Dit was die Gracias Koren Orkest van Suid-Korea met die kerklied Because He Lives. En nou is het twee vlieën met een klap vir my, want dit is een van my gunsteling psalms, gesing dier een van my gunsteling sangers. Guy Corsten met Psalm 23, die Heere is my herder.

Dit was Ye Shall Feed His Flock Like a Shepherd van Handel en is uitgevoerd door die Atlanta Symphony Orkest en Kamerkoor met as soliste die Engelse contra-alt Alfreda Hodgson en die Amerikaanse sopraan Karen Erickson. Die koor van die destijdse Universiteit van Johannesburg sing nou Hoe lieflik is u woninge.

Dit was die koor van die destijdse Universiteit van Johannesburg met Hoe lieflik is u woninge. En nou ten slotte een orkestweergawe van All Creatures of Our Garden King. Die orkest is die Kaapstadse Philharmoniese Orkest.

0: 107 o tagono niega FM ka matsatsi ka temone te ke fire ka mo go tao fire ta ga minute nge go ano 20 ga minute e ya go 5 ire se go tao ka tsa no 5 ire ka mo go tlhama go tsa dite ana go him an o yo kara tsa unisa ke eng tsa mjite rado se ke tsaya go tswa go tana se go tao 6 ire ka ta de kwa gate o twen tsai ku he se ne geria kon kona sonda ncete ana gwa ite jao ka kunxi xusi te wo te rado so ani soka te abasi ta hono te nyo ku ta umuta jao tsi khama teje ne ke tsai ku jite tsai ku tswara ta ku ite ha ne te tsai kwa ta kere ka tsamzi ta mate rado se ke tsai ku tswata ne hiyo ku ta uruti u ince bafana bafana ne kananda ta nege irisika ga sawe wo krisa yenqino rado ite we swego ite u tsika mdam saka na ete aye go tswada di here te o kere ka tsame hito tegwe e go ta o ku tswa to tsaka we sendra ti Reinhard Kulabeka nda gwa na mhatonde tsa itene tek e ga ha ya ti o tera para kyanim
1: a extra fmp
2: Tino ana teng asika kaisa kanem di muteto na kanem di kwenye kichatin ta irita kani ane a. Nto te tkame kika wada kaka City of Hope kari ane kwenye ja, tu ana te swere ma. Nte kani kwenye kai kwenye te dara kwa te, bisongo ka zumba ama City of Hope kari kikungo kuman ama kibori ya kako kani kwenye. No am tade dara no, ama kami kari kikungo kwenye ta, te ane asika kaisa kaya fimku swere ma ago. Nga kwa msiki platon ten bonga ntema kha, te kika anta kama uko kari kikungo tabe no, njiha kwana njiha kani mkwishu ngwa waka kwana hena ko kasen ka kwana he
3: chams yu kumka kama xka fmcg to tarate jokungu no riano nduveta
4: market where the kunan creek of arden and that hay that here and be a evil so angita he oh meno ngim ngwarata kukmeta ata hesin so ata he Anisa kare khutan Anisa nika he chemu ko siya fata so nika he ata hisin tate anka to ke hem tui khama a nem chanem te ukoma khoma awo ke he aga kwana ni khom ke kitiya a ta khono nema khato kha kham ke he tie ke ke Hallelujah. So there are God. Chanima. Teko. Cha sui sa. To anje chanima cha sui. To anje cha ke he cha kuin. Chanima cha kuruna. So there are God. So there koma go nebukaneser musupie. Nta nebukaneser musupie herita. So a musupie. Anisa. Anisa. Tiki. An huwa ahinyati. Anisa tiki understand yati. So I can't play here. Come a sweet queer. So I tell baby, I got to take care of some. Can my queer, sweet yak. Queer kayaki. Now the canema. Moo. Mita now come sweet at the sweet city. Now, ta. Come yaw by all the queer tree. And yet, come yaw by all the sapunya terreno. Ta canema turuna. Do and yet, canema turuneka. Tassi aunt where. Can it in clever night, the dear woman, Nikwane, Tapotamu, Supish Network, Sata, there? So I take Omago, Dilkone, Nebuchadnezzar, Havana, Susina, who hit it up. Amen.
5: Amen.
4: That is the drum, but Ep, Quenan, Nebuchadnezzar, Hahati. Let it know for May 8, Belsasa. Van Hiel Radgever and May Quenan Creek is in start on that for May 8 alone. Jy is daartoe in stad, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel, ook genoem Belsasar, een oomblik verstom gestaan, verbuister deur sy gedagte. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en zijn eetleg jou ontstelt niet, de Alsasa. Daarom nog een soepere hand en haar maar zeer mijn kudino. Daniel, dat kan geest naar papa de. Wauw! Jam kun je een beetje aan hem peren wat aan hem jongen. Halleluja.
1: Amen.
4: Zo goed wat aan, Anisa, Daniel, maar. Ah, maar zeer maar weer, Daniel, mijn soepere. Ah, maar altijd je zweet, Daniel. Ah, maar Daniel, ik deed maar. Daniel, mijn soepina voor aangere. Mijn soepere, nikke, kom maar. Oh Daniel, geest naar papa de. Wauw! Jam kun je een beetje naar Daarom ga ik naar Daniel. Hij is niet zo goed. Hij is niet zo goed. Hij is niet zo goed. Maar hij is niet zo goed. Hij is niet zo goed. Hij is niet zo goed. Hij is niet zo goed. Halleluja. Toen heeft Daniel ook genoemd bij Alsasa. Hij won plek verstom gestaan. Belsasar heeft geantwoord, in majesteit heeft die droom maar eerder op een vijand geslaan. Die uitleg op uw tegenstanders, die boom wat u gezien hebt, wat zo groot en sterk geworden is, dat zij top aan de hemel gaat.

0: gama yesu.
1: No anti etama. Kau kape pasa kamsa kahweti. Nyam kano at akono kano biyesiki. No aki kasa na na atoro ka anja te na ajawiki. Na kiye kahweti abuki kiye kwen. Aka ferzi etama kiye tatinga abeba legi tinji a.
2: Martes 10, vers 13 tot 16. Kan ik wat ook niet zeggen wat daar? Paak, tientje, de weken, Jezus, de weken. Ik heb toen, ja, dat de weken, mijn kou. Ja, Jezus, hij had hem kou, ik heb wat je kwaad. Dan kan je Jezus bezoeken, ja, kwaad ik niet. Dan ja, ik kon niet dat je. Toi, hij deed toen hij zei nu, dan was hij één na wat, dan die toetje praat hij la. Kijk je praat nu toch allemaal dan was, maar wat daarvan, ja toch daarvan dan was, ja nu lekker wat nagaan, kwaadje, ja je zoeken nu even daar in naar, daar ik daar wat hier, daar toch ik kon ik er toch wat.
1: Tradition,

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arend. Ons het die program begin met twee gunstelinge van Don Williams, Love Me Tonight, as ook I Believe in You. Kom ons luister nou na Manny Jackson as ook Billy Forrest.

Dit was Billy Forrest, Something Beautiful to Remember. En voor hom was dit Mani Jackson met Die Hemel Weet. Hier is Jim Reeves, gevolg deur Connie Francis.

0: Jy is ingeskakel by RSG Country Klanke. Dit was I Need More of You van die Bellamy Brothers. En voor hulle was dit Joanna Field met Butterfly, Butterfly, Butterfly.
1: Country Treffers op RSG.

Dit was Bobby Darin Things en voor hom was dit die Mavericks Dance the Night Away. Kom ons luister nou na Tex Ritter as ook Belinda Davids.